Een hele mooie plaat om mee te starten. Vind je niet? Een goeiemorgen trouwens. We zijn er weer. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter, dat ben ik. De komende 2 uur draai ik weer leuke muziek voor je. Uit de jaren 60, 70, 80, 90. En nog meer, wat wil je? Wat wil je? Hè? Gewoon luisteren. Ja, maar dan is het eerst even tijd voor een kopje koffie.

0: En we gingen even terug naar het jaar 1974. Een plaat die toen heel hoog genoteerd stond in de top 40. En dan hebben we het natuurlijk over de Sweet Sensation.
1: Goedemorgen!

En ik nam je even mee naar Volendam. Dan hebben we het over de Cats natuurlijk. En dat heette toen de Paling Sound. Omdat het uit Volendam kwam. Ja, ja, ja. Paul Jong. Heb je net ingeschakeld? Van harte welkom.

Nou, dat was tevens de titel van de plaat. Maar dat had je al begrepen natuurlijk, hè? Julio Iglesias. Verder met Shocking Blue.

terug in de tijd met Shocking Blue. Leo Sayer. Goedemorgen.

En ik deed even rustig aan. Dat deden we dan even met een plaatje van Natalie Cole. Miss You Like Crazy. Fleetwood Mac. Little Lies.

En je hoort het, de betere muziek. En dat 24 uur per dag. En dat allemaal hier te beluisteren. Dus gewoon je radio of je internet, wat je aan hebt staan, gewoon lekker aan laten staan. Ja. En dan komt het helemaal goed. The Suite.

weet je wat het leuke van deze plaat is? Het is de één na laatste plaat. Er is alweer bijna een uur voorbij, beste luisteraars. Ik geef een kopje koffie inschenken. En dan ben ik zo weer bij je terug. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Schenk ook een kopje koffie in, hè?

0: the Netherlands to the world.
1: Peter Wilkens.
2: En inderdaad, daar zijn we weer, beste luisteraars. Tweede uur is alweer ingegaan. En ik heb weer leuke muziek voor je, hoor. Uit de jaren 60, 70, 80, 90 en ga zo maar door. Hoort deze ook bij? Eric Clapton. Swing low.

En met deze plaat stonden ze in 1981 in de top 40. En dan hebben we het over de Sandy Coast. Sandra Kim.

0: En voor de liefhebbers gingen we even terug in de tijd. Weet je nog uit welk jaar deze plaat kwam? Niet schrikken. 1965. Ja. Dat is iets anders dan 1990, hè? Deze plaat is Linda Ronstadt. Heaven, heaven.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Een lekker disco-hitje. Uit het jaar 1980. Nou, wat wil je nog meer? Dat kan niet allemaal. Fleetwood Mac.

blijft een hele leuke plaat, of niet soms? Ja, beste luisteraars, kijk ik weer even naar de klok. Dan zie ik dat ik nog net één plaat kan draaien. De tijd vliegt letterlijk en figuurlijk voorbij. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Wat mij betreft tot de volgende keer. Maak er een leuke dag van. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Motaar.

0: Een prachtig streepje muziekwerk, mijn dames en mijn heren. U luisterde naar Meteor en ik ga er niets aan doen. Dit is een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelendste. Het komend radio zit ik in de radio. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Haar muzikale carrière begon eigenlijk in 1960 als songwriter. In 1966 zong ze in het achterkoor van de Water Sisters. En in 1972 ging ze solo. En exact 9 jaar later had ze een prachtige hit te pakken. We gingen terug in de tijd naar 1981 met Kim Corners en Billy Davis Eyes. En dit hier is Dasha en Train.

met of zonder geest zijn dit de tijdloze classics die simpelweg uit je radiotoestel rollen hier in de Nooit Vervelen Hits met Bart Motaar. We namen jou exact mee terug in de tijd naar een top 5 hit uit 1970. Had over Norman Greenbone en Spirit in the Sky.

Robin Hugh Gibb was een Britse zanger afkomstig van het eiland Man. Samen met zijn broer Barry en tweelingbroer Maurice maakte hij jarenlang deel uit van de formatie The Bee Gees. Solo had hij ook aan een aantal hits, waarvan één nummer 1 is dat we terugvonden in 1969, Save It With The Bell. We namen jou mee terug in de tijd naar 1977. Uit het rijkgevulde repertoire van de Bee Gees selecteerden wij Staying Alive. En nu gaan we luisteren samen met ons allen naar Sam Pittens en ze heeft het over Superman.

0: Counter Club, een Britse popgroep die vooral in de eerste helft van de jaren 80 succesvol was. Middelpunt van de belangstelling van deze band was niemand minder dan meneer Boy George. Dit vonden we terug in de hitparade van 1987. Net geen top 5 hit voor Boy George en had het over Everything I Own.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

Wat een muzikale parel, zeg. Deze mensen kwamen uit Amsterdam en deze formatie werd opgericht eind jaren 80. Een top 5 hit voor The Time Bandits en Listen to the Man with the Golden Voice. Dat zal er zeker niet aan ontbreken. Maar nu eigenlijk een one-hit wonder. We gaan terug naar 1984 met de Britse band China Crisis. Het nummer verscheen op het album Walking with a Fire and Steel. Het werd een eigenlijk enige grote hit, maar het blijft nog altijd even onsterkelijk. We luisteren naar China Crisis en Wishful Thinking.

Robert Palmer, na zijn dood in 2003 al te snel in de vergetenheid geraakt, scoorde tussen 1978 en 1986 een reeks van gave en leuk hits, waaronder deze dat we terugvonden in eind jaren 70, 1979, hadden we over Bad Case of Loving You en Robert Palmer. Mr. Worldwide, Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias en Pitbull met een Summer in Vegas bracht ons bij de exit van deze aflevering van de Nooit Vervelend. Ik dank u natuurlijk voor het luisteren en zeg je heel graag tot volgende week.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound.

Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hartelijk welkom. De komende 2 uur de Best New Country met heel veel nieuwe muziek en een nieuwe nummer 1.

Hard op weg naar de top 10, twee plaatsen omhoog naar nummer 12. De nieuwe single van Kenny Chesney heet Carry On. Elke week hoor je de best new country hier. Elke week op 40 stations in 7 landen met Russell Dickerson en Work Your Wild.

Exact 50 jaar geleden, nummer 1 in de Billboard Hot 100 tijdens het 4th of July weekend 1976. En deze week vieren de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan. De country classic deze week, de Starland Vocal Band, de ex-backup band voor John Denver en Afternoon Delight. Hier is John Morgan.

afkomstig uit Washington State en de Pacific Northwest. De nieuwe single van Zach Top en South of Sanity. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the heartland met Kevin Powers en Shaboozey. Hier is Move On.

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat krijgt extra aandacht op country radio. Lainey Wilson met een beetje hulp van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hits from the Heartland, the best in new country. Ian Mansick en Love is Blind. You

Nummer 1 country airplay voor Cody Johnson uit het voorjaar van 2022. Till You Can't. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Corey Kent en Empty Words.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Martina Maria Schiff komt uit Sharon in Kansas, een plaats met 200 inwoners. Ze woonde daar totdat ze van de middelbare school afkwam. Ze wordt wel de Celine Dion van de countrymuziek genoemd vanwege haar krachtige stem en grote bereik. De eerste cd nam ze op in 1991, haar grote doorbraak volgde 6 jaar later. Ze maakt een mengeling van traditionele country en popmuziek wat heel goed in het gehoor ligt.
0: Deze week Spotlight on...
1: Martina McBride.

Spotlight on Martina McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. Safe in the Arms of Love, Where Would You Be en Independence Day. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet binnenkort aan bod komt. Hier is Luc

for the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Jelly Roll en Hands Up. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. En zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Bailey Zimmerman. Hij is nieuw in de top 10 deze week met Chevy Silverado. Tot zo. Wow.

weten maar heel weinig van Jake Brogan. En het zou best kunnen zijn dat het allemaal met AI gemaakt is. Born for the Highway is deze week de Mighty Road Roller. Kids

is het 2 uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En het een en ander aan moois. Ook het 2 uur, waaronder een aantal primeurs. We gaan de 2 uur van start met Zach Junk.

0: vorige week nieuw binnen in de Billboard Country Airplay Chart. En deze week een behoorlijk aantal plaatsen gestegen. Het is de nieuwe single van Chris Young en I Didn't Come Here to Leave. Hier is Casey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: It's

Hij deed mee aan The Voice of Holland. Hij is de leadzanger van Frozen's team. En hij wordt gestreamd in 147 landen. Uit Beverwijk, Eric Lindeman. En Right Swipe Miracle stond centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in new country. Charles Wesley Godwin, samen met Luke Combs. En Better That Way.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dylan Scott. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit, What He'll Never Have, en heet Dear Big City. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 4 deze week. Hier is Morgan Wallen.

Ashley McBride in Hits from the Heartland and What If We Don't. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Op nummer 2 deze week, hier is Jason Aldean.

Nummer 1 Country Airplay uit 2022 voor Scotty McQuarrie, Damn Straight. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is het samenwerkingsverband van George Bird samen met Luke Bryan en Ride, Ride, Ride.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Luke Combs met Sleepless in a Hotel Room niet meer terugzien. 10 blijft 10, Woman, Kane Brown en nieuw in de top 10, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman van 11 naar 9. Nummers 8 tot en met 6 zijn allemaal een plaats omhoog. Van 9 naar 8, Rocky Mountain Low, Corey Kent en Co Wetzel. Op nummer 7, Beautiful Things, Megan Maroney. En op nummer 6, Luke Combs en Be By You. 5 en 4 zijn zittenblijvers, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen op 5. En op 4, Don't We van Morgan Wallen solo. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Be Her en Ella Langley. Vorige week 3, deze week 2, een plaats gestegen. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En dat betekent een nieuwe nummer 1. In de 40ste week van 2 naar 1, Josh Ross en Hate How You Look.

Taylor Swift en Hits from the Heartland en I Knew It, I Knew You. En dat waren ze weer, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen, Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Mitchell Tenpenny uit 2022. And Truth About You. Groetjes, hoi. Yeah,

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

En dat was die de alarmschijf voor deze week in de handen van de formatie Full House en Standing on the Inside. Dames en heren, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Ik zeg van harte welkom.

0: Week 28 is een feit. De top 40 van 10 juli 1976 die ligt hier in zijn volledigheid voor mij. En de komende 3 uur zullen wij daar leuke platen in gaan ontdekken. Nieuwe binnenkomers, zakkers, zittenblijvers, stijgers, het zit er allemaal in. En je krijgt natuurlijk ook de top 40 overzichten van mij. En wie denkt van, hey, wie zit er nu achter de knoppen? Nou, mijn naam is Roy Scheerman en ik ga ze voor je presenteren. De komende 3 uur dus de top 40 doen. Ik neem je mee terug naar de tijd waarin je misschien wel je eerste singeltje kocht. Voor het eerst ging stappen. Alles zit erin. Misschien wel zelfs je eerste kusje. Het zou kunnen. Zometeen op 39 gaan we in ieder geval alvast een lekkere plaat draaien. En dat is een brassband. Ja. Zometeen op nummertje 39 hoor je ze voorbij komen. Eerst gaan we maar eens even beginnen met de nummer 40. En daar vinden we deze week Welcome Back. Het was het Welcome Back team. En dat werd gedaan door John Sebastian. Ik zeg, ga er maar eens even goed voor zitten. De komende 3 uur is het weer eventjes 10 juli 1976. Welkom in de top 40 van toen. Wij houden je gezelschap en dat doen we dus lekker terug in de tijd.
1: Top 40 1976.
2: Nummer 40.

0: Nummer 39 kwam van de Brass Construction. Ja, mooie platen gemaakt in de jaren 70. Waaronder het hele mooie Moving, je hoorde hem hier. En daarvoor op nummertje 40 nog muziek van John Sebastian. En het Welcome Back Team. Ik zei het net al, misschien dat je ooit wel eens voor het eerst naar de disco ging. Dat geloof ik vast. En misschien was dat wel in het jaar 1976. Dan kan het maar zo zijn dat je uit je dak bent gegaan op de nummer 38. Could It Be Magic? Dit is muziek van Donna Summer.
1: Nummer 38.

0: En dat was hem, de nummer 35. This Melody werd natuurlijk gezongen door Julien Clerc. En ja, langzaam maar zeker gaan we toch alweer richting het eerste overzicht. Nummertjes 40 tot en met 31. Eerst maar eventjes gauw doordraaien dan naar nummer 31. Des te sneller zijn we bij het overzicht. Zo moet je het maar even zien. En ondertussen kunnen jullie gewoon eens genieten van al die lekkere platen. Nummer 34. Misschien zit je wel even lekker thuis en denk je bij jezelf, nou, ik heb er wel zin in. Nou, neem het dan. Terug naar 1976. A Glass of Champagne. Dit is de muziek van Sailor.
1: Nummer 34.

Nummer 31 in dit geval lag het plaatje in de handen van Tina Charles. Het is de hoogste tijd om eens even te gaan kijken wat er allemaal al in de top 40 gestaan heeft. En wat wij dus zojuist allemaal gedraaid hebben. Nou, we begonnen met nummer 40. Dan moet ik wel het goede scherm pakken. Want anders dan gaat het hem niet worden. Dat is maar ook de eerste dag. Nummertje 40 dan. Begonnen wij met John Sebastian en het hele mooie Welcome Back. Het Welcome Back thema. We hadden de Brass Construction en het hele mooie Moving stond op nummer 39. Donna Summer, Could It Be Magic stond op 38. En de Beatles met Yesterday op 37. Nummer 36 was Have You Ever van Joe Tex. En 35 was This Melody van Julien Clerc. Nummertje 34 was Sailor en A Glass of Champagne. En op nummer 33 hadden we Paul Nicolaas en het hele mooie Reggae. Like It, Use It To Be. Op nummertje 32 vonden we Rita Hovink en Dolores. En zojuist is gedraaid op nummertje 31 Tina Charles. En het hele mooie Love Me Like Lover. Allemaal platen uit 1976. Ook deze op nummer 30 genoteerd. Vinden we deze week het Requiem van Slick.

0: Nummer 29 is weggelegd voor Maxime Nightingale. Was een plaatje van alweer heel wat jaren geleden. Om precies te zijn, dus het jaar 1976. En Right Back Where We Started From. En dat was natuurlijk het jaar 1976. Dus zoals zojuist al vermeld. Dit is de net top 40, maar dan de top 40 van toen. En we draaiden ervoor natuurlijk ook nog nummertje 30. En die was in de handen van Slick en het Requiem. Bijna richting het tijd zijn van het volgende uur. En dat betekent dat wij er nog eentje gaan doen in dit uur. En dat is op nummer 28, Sundown. En One Morning in May. Ik zou zeggen, ga er maar een mooi voor zitten en van genieten. Zijn wij straks terug met het vervolg van de top 40 van toen. Wil je meer informatie over dit programma? Surf naar de Facebook. Facebook.com/de top 40 van toen.
1: Nummer 28.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl. Nummer 27.

0: Ah, mijn Frans is nooit heel erg goed geweest. Dit was in ieder geval nummertje 27. Mesernedes. Het was de muziek van Charles Aznavour. Welkom terug in het vervolg van de top 40 van toen. Zometeen natuurlijk weer een overzichtje. En ondertussen gaan we heel veel lekkere platen weer voor je draaien. We gaan onderweg richting de nummer 21. En dan lezen we uiteraard weer een overzichtje voor. Eerst maar eens eventjes naar nummer 26. Daar vinden we een band die ook in de jaren 70 heel erg populair was. En dat is toevallig, want we zijn nog steeds bezig met het jaar 1976. Pretty Little Linda van de formatie Husky vinden we terug op
1: nummer 26.

Met 23 was wederom een Nederlandstalige productie. Deze keer kwam hij uit de handen van de heren van Bots. Zij zongen Wat zullen we drinken 7 dagen lang. En wat hebben we een dorst? Nou, ik heb ook dorst. Dus ik ga maar even je schaal een glaasje water pakken. Want zometeen dan is het weer zover. Dan gaan we namelijk even de lijst erbij pakken. En het overzicht doen van nummertje 21 tot nummertje 30. Maar dan moeten we natuurlijk eerst nog eventjes nummertje 22 en 21 draaien. Nou, laten we eens met de Outlaws beginnen op 22. Nummer 22.

Het was nummer 21 in de lijst en die was van Next One en The Little Spanish Sailor. Het is alweer tijd voor het volgende overzicht. We beginnen met nummer 30. In 1976 stond op 10 juli Requiem van Slick op deze positie. Maxim Nightingale met het hele mooie Right Back Where We Started From stond op een nummertje 29 in de lijst. Sundown en One Morning in May stond op 28. En Charles Aznavour met Mes Amores stond op nummertje 27. Nummer 26 was The Pretty Little Linda van Husky. En op nummertje 25 vonden we de Tumbleweeds en Sweet Memories. Nummer 24 was The Classics en Sunshine Baby. En op nummertje 23 vonden we het liedje 7 dagen lang van Bots. Nummer 22 was The Outlaws en Breaker. En zojuist dus gedraaid op nummertje 21, Next One en The Little Spanish Sailor. Laat je radio aan voor nummer 20. Een mooi duet tussen Ron Brandsteder en Bonnie Sinclair. Hier zijn zij met Dr. Bernard. Top 40, nummer 20.

En dat was hem, de nummer 19 in de enige echte lijst der lijsten, de top 40 van toen. En dat deden we met het plaatje van Fox en SSS. Het ging hier om de single bed. En daarmee gingen we terug naar het jaar 1976. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt. Wil je de lijst lekker met me meelezen? Of wil je hem gewoon later nog eens een keertje terugzoeken? Heb je een plaat gehoord dat je bij jezelf denkt van, oh, die vond ik gaaf. Dat was mijn eerste singeltje vroeger. Die wil ik nog wel eens een keertje horen. Ga dan even naar onze Facebook. Dan kun je de complete lijst checken. facebook.com/de top 40 toen. En dan komt het allemaal voor elkaar. Of tik het gewoon even in bij Facebook bij het zoekbalkje. En ook dan kun je het gewoon zeker weten vinden. Door met nummer 18. The Liberation of Man gaan we daar vinden. En het hele mooie Love is Under Control. Nummer 18.

0: Jazz Clean en Nice and Slow hier tijdens de top 40 stond genoteerd op nummertje 15. En zo gaan we langzaam maar zeker richting de top 10. En wat zou de nummer 1 zijn? Je weet het straks. Eerst gaan we je natuurlijk nog eventjes verblijden. En dat doen we met de nummer 14 en de nummer 13. En dan zit dit uur er alweer op. Zijn we terug met het tweede gedeelte van het uur, of eigenlijk het derde gedeelte weer van de top 40. En dat betekent twee overzichten en natuurlijk de top 10 compleet. Dus kortom, blijf luisteren. Hoor je mij zometeen met natuurlijk het eerste overzicht. En dat is dan van 20 naar nummer 11.
1: Nummer 14.
2: Thank you very much. Thank you. This is a very, very special segment in the show. This is the segment where we feature a couple of members in the Four Seasons doing solos. And we have an extra treat for you tonight. We have one of the original Four Seasons, the guy who's been responsible for writing most of the hits we've ever had. He will be sitting in with us tonight. Ladies and gentlemen, Bob Gaudio, where are you? Huh? Yeah!

0: Het laatste uur van het jaar 1976 is aangebroken. En dat betekent dat het de hoogste tijd is om de top 10 helemaal aan je te laten horen. En niet alleen de top 10, maar ook hebben we aandacht voor natuurlijk nog een overzichtje van zowel de nummer 11 tot nummer 20. Als zometeen natuurlijk het complete top 10 overzicht. En welke plaat zou er op nummer 1 staan? Ik zou zeggen, laat je vooral verrassen. Eerst nog maar even gauw nummer 11. Want dan kunnen we ons richten op het eerste overzicht. En op nummer 11 vinden we deze week wederom een Nederlands product. Het is de muziek van Don Mercedes en het verhaal over Rocky.
1: Nummer 11.

0: Het was Don Mercedes en het verhaal van Rocky stond genoteerd op nummertje 11 hier in de top 40 van toen. De top 10 is aanstaande, maar eerst natuurlijk nog eventjes de lijst pakken vanaf nummertje 20 tot nummertje 11. Op nummer 20 vonden we deze week Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder, Dr. Bernard. En op nummer 19 SSS, de single bed van Fox. Op nummertje 18 hadden we The Liberation of Man en het hele mooie Love is Under Control. En op nummer 17 vonden we Jimmy Jones en The Vagabonds en I'll Be Where Your Music Takes Me. Lange titel. Dan Anita Meijer en You Can Do It stond genoteerd op nummer 16. En op 15 hadden we Nice and Slow van Jess Glean. Op nummertje 14 dan hadden we The Four Seasons en het hele mooie Silver Star. En op nummertje 13 hadden we Casey and the Sunshine Band en Shake, Shake, Shake Your Body. Dan op nummer 12 vonden we Hank Mizell en Jungle Rock. En zojuist dus op nummer 11 gedraaid Don Mercedes en Rocky. Gaan we door met de top 10. En dat betekent onderweg richting de nummer 1. En op nummer 10 vinden we Neil Diamond. En If You Know What I Mean. Prachtige plaat. Ik zeg, ga er maar goed voor zitten.
1: Nummer 10.

Langzaam maar zeker zijn we op weg naar de nummer 1. En je hoorde zojuist natuurlijk Rod Stewart. En Rod Stewart stond op nummertje 7. En dat met zijn mooie plaatje. En dat heette Tonight's the Night. Ja, het jaar 1976. We zijn er nog steeds druk mee bezig. Je weet het, je kunt de lijst volgen. En dat via onze Facebookpagina. facebook.com/de top 40 toen. En we hebben natuurlijk ook onze hedendaagse hitlijst. Dat is de Net Top 40. En ook die kun je volgen via facebook.com/de net top 40. En zo gaat het allemaal maar door. Straks verder. We hebben nog 6 platen te draaien. Onderweg dus naar de nummer 1. Maar eerst neem ik je mee naar de tipparade van 10 juli 1976. De formatie Full House stond bovenaan. Daar zijn we ook mee begonnen. Als zijnde de alarmschijf. Maar op nummer 2 vonden we ook een hele mooie plaat. En die mooie plaat die wilde ik toch nog even zo gauw voor de break voor je draaien. En dat is het liedje van Robin Sestret. Sestet. Kan er ook niks aan doen. Sestet. Zo heet die beste man nou eenmaal. En hij heeft het over My Resonance is Law. Die gaan we zo meteen lekker draaien. En dat is de nummer 2 dus uit de tipparade. Dus ook deze plaat stond te trappelen om de top 40 in te mogen. En dan gaan we zo dadelijk verder met het vervolg van deze top 40. Onderweg naar die nummer 1. Wie zou daar staan in 1976? We houden jullie ervan op de hoogte. Blijf luisteren naar de top 40 van toen.

0: My Sweet Rosie van The Brotherhood of Man stond genoteerd op nummertje 6 hier tijdens de top 40 van toen. Het wordt steeds spannender, langzaam maar zeker onderweg naar die climax. De nummer 1 komt eraan. En als we nog wat tijd over hebben, dan vullen we dat gewoon op met platen uit de tipparade. Voor nu zeg ik door met nummer 5. En dat nummer 5 vinden we ook een hele mooie. Dat is er eentje van Lee Towers. Ja, gewoon uit Nederland. En You Never Walk Alone.
1: Nummer 5.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef.

Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

Fats Domino en Blueberry Hill. Ja, die man die kon muziek maken. Hè. Laten we daar geen twijfel over laten bestaan. Mooie platen, hij maakte ze zeker weten. En dit was daar weer een heel mooi voorbeeld van. We zijn bijna aan het einde van de top 40. Want Fats Domino stond genoteerd op nummertje 2. Ja, nee, 2. Moet niet gekker worden. Nee, het was echt nummer 2. En dat betekent dat we onderweg zijn naar de nummer 1. Maar voordat we daar zijn, gaan we natuurlijk eerst nog even de top 10 met je doornemen. Op nummer 10 vonden we Neil Diamond en If You Know That I Mean. Op nummer 9 vonden we een liedje van The Big John Russell. En het hele mooie I'll Never Love It A Woman. En op nummer 8 vonden we Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Rod Stewart en Tonight's The Night stond genoteerd op nummer 7. Op nummer 6 hadden we The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. En op nummer 5 hadden we Lee Towers en You Never Walk Alone. Peter Frampton, Show Me The Way, stond genoteerd op nummertje 4. En Bob Boober stond genoteerd met Voor Niets op nummer 3. Nummer 2 was voor Fats Domino en Blueberry Hill. En dat betekent dat we er nog eentje over hebben. En dat is natuurlijk de nummer 1 van dit moment. En dat is een plaatje van de Sutherland Brothers en The Arms of Mary. Ik zou zeggen, ga er maar goed voor zitten. Geniet ervan. Als we nog wat tijd over hebben, vullen we dat op met platen uit de tipparade. Ik wil je in ieder geval alvast weer bedanken voor het luisteren. Dit was hem, de top 40 van toen. Wil je meer informatie over ons? Check de Facebook. facebook.com/de top 40 van toen. Voor nu zeg ik fijne week, fijne tijd en maak er wat moois van. En we gaan eruit met de nummer 1. Zoals dus gezegd, de Sutherland Brothers en The Arms of Mary. Tot ziens! Nummer 1!

een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. De hits van gisteren, vandaag en morgen. Dit is Music Power. Met Mark van Dam.

zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Music Power op je favoriete radio. Even hartelijk welkom, onze opener Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now, een hit uit de jaren 80. Straks de spotlight en in deel 2 ook nog een mix. Luggage lijsters. We gaan meteen van start met Britney Spears. Dit is Circus.

Ook de beste zomerhits krijg je niet horen in Music Power op je favoriete radio. Layback was dat nog eventjes. Terug in de tijd met deze Sunshine Reggae. Ik heb voor jou nog een nieuw nummer klaarstaan. Zo dadelijk Chrissy Abrams op je radio met Look at My Life.

En dat ons muziek uit de jaren 70 altijd goed. 1970 kwam dit nummer van Smokey Robinson and the Miracles and Tears of a Clown. Ik heb wat nieuwe muziek voor je klaarstaan. Hier is Yves Berendsen met Machine is the Tijd.

Dat was een hele grote hit in de jaren 90 voor deze Captain Hollywood Project met Flying High. Van harte welkom voor de mensen die pas inschakelen. Dit is jouw favoriete radiostation en je luistert naar Music Power met Mark van Dam. Tijd voor een Belgische productie. Hier is Wiltura.

0: En het is tijd voor onze spotlight. Deze week in de spotlight. Alexandra Stijn, de luisterplezier.
1: This is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio station.
2: Mark van Dams, spotlight.

Dat was een lekker zomernummer, hè? Uit 88, Chris Rea met On The Beach. En dan nu, na de jaren 80, hier is Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul.

We kennen ze nog van Why Tell Me Why. Dat was Anita Meijer uit Nederland met Music Music. We gaan naar het einde van deel 1. Zodanig ben je bij je terug naar de US Wing. Dan krijg je van mij nog Maywood, Smokey. Maar we beginnen met de Bouncer. Een splitsplinter nieuwe plaat uit de hitparade met Loose.

Jammer genoeg is hij niet meer, de King of the Music, Michael Jackson. We draaiden de remaster version van 2012 van Another Part of Me. Straks neem ik je weer terug in de tijd naar een hit van Yvonne Elliman. If I Can Have You, het was origineel van de Bee Gees en later opnieuw opgenomen door Yvonne Elliman. Maar eerst naar de jaren 90, 1991. Hier is Alice DJ met Back in My Life.

0: Wat een lekkere hit zeg. Dat was muziek van Ivan Ermen met If I Can Have You. Je luistert naar Music Power deel 2 met Mark van Dam. En we gaan weer een zomerrit op u loslaten. Zo dadelijk Tony Esposito. Het is Papa Chico.
1: Pas op. Hier is weer een Music Power zomerhit.

Het was de intelling voor het Songfestival voor Nederland in 1974. Jawel, Mount en McNeil. En dat was de Nederlandstalige versie die we draaiden. Ik zie een ster. Zo, beste mixfans, het is zover. We gaan de mix draaien voor jou. Dit is de Master Mix. Veel luisterplezier.

0: En dat was hier dan de mix voor deze week. Volgende week is het natuurlijk weer een andere mix. Dus zeker luisteren naar je favoriete radiostation. Dit was de Mastermix Chart Hits. Ik heb nog een zomernummer voor je klaarstaan, want het is zomer. Zodale Gigi Anderson, blijf luisteren. African Baby.
1: Pas op. Hier is weer een Music Power Zomerhit.

de Millie Jackson. Dat is een Amerikaanse R&B en soulzangeres die ook uitstapjes maakte naar de disco, de hip-hop, rock en country. Ze heeft dus diverse stijlen gedaan. Dat was Millie Jackson met My Man is a Sweet Man. Tijd voor Debbie Harry, of je kent ze wel onder Blondie. Dit is Maria.

Dat was Bow. Ze kwamen binnen in de hitlijst in 1983 met dit geweldig nummer Do You Wanna Hold Me. Dat was het dan weer, Music Power op jouw favoriete radio. Volgende week ben ik terug. Ik hoop dat u van genoten hebt. Je krijgt van mij nog Patrick Cole en Sylvester met Do You Wanna Funk, de Miami Sound Machine Bad Boy. Maar we beginnen met Ace of Base en Happy Nation. Bedankt voor het luisteren en blijf luisteren naar dit geweldige radiostation. Tot volgende week.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Hey, van harte welkom. Ja, daar ben ik blij mee. Hoop jij ook. De beste, de mooiste en de leukste zomerhit hier.
3: Start Track.

je wel eens van gehoord van Flutty Snaf en To The Sun, dat draaiden we voor je. En wij begonnen deze zomerconnectie met Van McCoy in de Soul Cha-Cha. Daar had je zeker wel van gehoord. Oké, dit is het radioprogramma wat boordevol zit met zomerse muziek. Zomersritme, zon in de titel of beach of strand in het Nederlands. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. We draaien twee nummers van de connectielijst. We hebben een tv-tune voor je die je ook een beetje doet denken aan de zomer. Af en toe hebben we het even met je over de zomer. We gaan over de record. Daarin draaien we muziek die je misschien wel niet kent. En op de helft van het programma kijken we even naar een album met zomerse muziek. En we draaien ook nog het beste van een artiest wat betreft zomerhits. Dus de beste zomerhit die ooit of zij gemaakt heeft.

0: Bestlijst, daar staan meer dan 600 nummers op die we heel graag voor je draaien in de connectie tussen muziekgeneraties en in de zomerconnectie die wij beschouwen als connectie best. Het beste wat je kan laten horen en beluisteren in de connectie. En daarvoor hoor je muziek van André Hazes. Een tijdje terug zag ik een documentaire van hem en daar realiseer je je weer wat een grandioos artiest dit was. Eerst echt in die Nederlandstalige hoek met de Diakletsers met de accordeon erin. Later een beetje een move gemaakt naar de popmuziek. Dit stond op een van zijn laatste albums uit 2002. Mocht de zon verdwijnen, had natuurlijk die andere hele grote zomerhit. Maar deze heeft dus ook met het weer in de zomer te maken.
1: Un día normal en los Estados Unidos. Buenos días.

0: heeft enorme successen en daardoor wel eens vergeleken met Michael Jackson. Hij danst ook een end lekker weg. Het is aan jou of je die vergelijking terecht vindt of niet. We draaiden Bruno Mars in de Double Trouble hier in de zomerconnectie. Eerst Lo Arriesgo Todo en toen I Just Might. Lekker zomers ritme in die nummers. Hele grote, dikke nummer 1 hit heeft hij daarmee gehad. En goed, hij betovert stadions. Het is natuurlijk wereldwijd een enorm grote artiest. En daarvoor draaiden we de man die nog steeds meeloopt en daardoor in onze reguliere connectie-collectie staat. Dolce Vita van Ryan Paris was natuurlijk wel een nummer uit de jaren 80. Dit was een remix die we voor je draaiden. En daarvoor draaiden wij een man met ook een eervolle vermelding in de connectie-collectie. Zeer eervol, mogen we wel zeggen. Want Santana gaat ook maar door en door. We draaiden Mi Gran Amor. Dat deed hij samen met Becky G. Goede
1: hits op de warmste dagen.
2: Muziek die je kan verstaan.

0: Zoals je van ons gewend bent, zitten we weer boordevol met items, muziek en wetenswaardigheden. Ook in deze zomerconnectie. Waarin de nadruk ligt op het zomerse ritme en zomerse termen in de titels. Nou, bij Ken Laszlo hoef je niet te vragen waar het dan zat. Want het zat hem in het heerlijke Italo-zomerse ritme. Italië, ik weet niet hoe het bij jou zit. Is mijn favoriete vakantieland. Mag graag aan de meren komen en verder afzakken. Het leven is daar heerlijk. Ik zou er zo kunnen verblijven. Ik zou er zo kunnen wonen. Voor mij geen bezwaar. Maar goed, er zijn nog wat andere factoren die een rol spelen. Onder andere dit radioprogramma, wat ik natuurlijk wel wil blijven maken voor jou. Maar dat is geen probleem tegenwoordig, want dat kan over de hele wereld. Hiervoor draaiden we uit de connectielijst. De 600 beste nummers die we je te bieden hebben in de connectie Once in a Lifetime. En de Talking Heads met David Byrne in de liedzang. Die nog steeds overal en nergens optreedt. En fantastische theateroptredens heeft. Als je hem ergens kan zien, ga dat vooral doen. En daarvoor gingen we in memoriam met Willem Duin, die je misschien nog kent van Mouth en McNeil. Deed mee aan het Songfestival met Ik Zie Een Ster. Jazeker. Daarna heeft hij wat solo-nummers gemaakt. Ik kan me nog herinneren, Willem, wat heb je grote handen. Maar dit was er ook een en dit was zijn grote zomerhit. En die heette Ik Neem de Eerste Trein Naar Zandvoort.
1: Dit is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: TV-tune.

vinden het in de connectie leuk om je te blijven verrassen en je te blijven laten ontdekken. Want we draaien wel eens wat recente muziek, maar we draaien ook wel eens wat onbekende muziek uit het verleden. Daar hebben we zelfs een speciaal item voor. Dat was dit, Off the Record. En het zou zomaar kunnen zijn dat je de artiestenband herkend hebt. Het was namelijk Huey Lewis samen met The News. We draaiden Do You Believe in Love? Hallo Madonna. Daarvoor de tv-tune van de tv-serie Charlie's Angels. Die ken je vast.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de Hi, wat leuk dat je luistert. Gelukkig wel, heerlijk. Oh, de mooiste, de leukste en de beste zomerhits hier.
2: Start Track.

0: Er ligt nog steeds een wereld open voor Nederlandstalige popmuziek. En zeker voor zomerhits, want wij zoeken Nederlandstalige zomerhits. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Kom op, Nederlandstalige artiesten. Zorg voor meer Nederlandstalige zomermuziek. En sowieso meer Nederlandstalige popmuziek. Er zijn genoeg, hoe noem je dat? Het gezellige genre. Helemaal niks mis mee, maar daar wordt enorm in geproduceerd. En er is ook veel van. Van harte welkom. Dit is de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. We zitten boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden in dit uur. En we hebben de beste zomerclassics. En zoals je hoorde, muziek die je kan verstaan. We gaan off the record met een onbekende zomertrack. De nummers spelen zich allemaal af in het zomerse ritme.
1: De connectielijst.

0: hoorde de grootste zomerhit van Boney M in The Best Of. Wat kon ik missen? Dat was Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Ze hadden natuurlijk ook nog Sunny, maar dat kan ook gewoon een naam zijn. Hè? Dat hoeft niet zozeer met de zon te maken te hebben, al was dat natuurlijk wel zo. En voor Boney M, die hun grootste hit hadden in de jaren 70, hoorde je daarvoor een band die dus hun grootste hit had in de jaren 60. En een enorme zomerhit scoorde in dat decennium. Dat was The Time of the Season van de Zombies. En de Zombies kregen later een hele andere uitwerking. Want ja, er waren films met zombies en het waren hele enge figuren. Dat waren horrorfilms, jazeker. Nou is de muziek hier gelukkig geen horror. Want wij draaien het mooiste en het beste wat we voor je hebben kunnen vinden. En het beste staat op onze connectielijst die je kan vinden op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter met CK. En connectie, best lijst, daar staat hij op. Wij draaiden Maroon 5 van nog niet zo heel lang geleden. Het had heerlijke ritme in What Lovers Do.
1: Trouble.

mooi, hè? Dat gecreëerde stereogeluid uit de jaren 60. Je hoorde de Beatles en hun twee grootste zomerhits hier in de zomerconnectie. Good Day, Sunshine en Here Comes the Sun. En daarvoor hoorde je My Love van J.R. Kenna. Wat hoor je in dit programma? Zomerse muziek met een zomers ritme. Of er moet zon in de titel zitten. Of beach, of strand in het Nederlands, of Jamaica. Of het moet reggae muziek zijn. In ieder geval, het moet een associatie hebben met de zomer. Dan willen we het hier graag voor je draaien. Heb je een suggestie voor ons, dan kan je ons altijd en overal bereiken via de connectie@gmail.com.

was ik onlangs bij een optreden van de tribute band van Donna Summer. En daar had ik heel erg naar uitgekeken, want ik mag de muziek van Donna Summer heel graag horen. Ik hoop jij trouwens ook, want ik laat hem hier horen voor jou. I Feel Love, die kan best lekker in dat zomerse ritme. Maar die tribute band, ja, die viel een beetje tegen. Die kregen de sfeer niet in de zaal. En niet zo heel lang daarvoor was ik bij Bouke geweest. Ik wil niet zeggen de Elvis-imitator, want Bouke is een showman op zich. En die zingt veel meer dan muziek van Elvis. Maar Bouke krijgt dus de zaal wel helemaal op zijn kop. Wat de tribute band van Donna Summer niet lukte. Maar goed, het was leuk om de muziek te horen. En dit was natuurlijk een van de grootste hits van haar.

0: is niet te hopen dat je het ooit raakt. Lost in Pacific. Want dat is enorm groot en er verdwijnen wel eens vliegtuigen in. Die vind je gewoon nooit meer terug. Dus dat is niet wat we willen. We vonden het wel een mooi nummer en dat heet Ocean. Omdat je er toch zo lekker in kan zwemmen. Maar blijf dan vooral wel aan de strandkanten en ga ook niet te diep. Haaien enzovoorts. Ik kan allemaal de film Jaws herinneren. Daarvoor draaiden we de tv-tune van de tv-serie Happy Days van enorm lang geleden, ergens jaren 70, met Richie, maar vooral The Fonz. Het was een beetje hetzelfde type als John Travolta, als Danny in Danny Zuko, hè, in Grease. Leren jekkie aan, hanenkammetje achterover, vet erin en spelen in de jaren 60. Het was ongelooflijk leuk en Happy Days. Het was een serie met plezier en plezier. Dat associëren wij met de zomer. Vandaar hier gedraaid deze tv-tune. En daarvoor hoorde je de Kumbé Dance Band en The Son of Jamaica. De grootste zomerhit die zij ooit scoorden. Van harte welkom in de zomer die steeds warmer wordt. Jazeker, vroeger dacht je, nou kom, we gaan naar Zuid-Europa om wat zon mee te pikken. Dat hoeft niet meer en ook niet meer voor de temperaturen. We hebben hier de voorjaars zoals je vroeger in Spanje had. En we hebben de zomers zoals je ze vroeger in Spanje had. En in Italië en Griekenland en Turkije waarvoor je naar die landen ging. En voor die landen is het misschien wel heel erg jammer dat het daar nu eigenlijk te heet wordt om middenzomer te verblijven. Kijk, als je er woont ben je ertoe veroordeeld. Maar je hebt wel een keuze als je er naartoe wilt gaan in juli, augustus. In de hoogzomermaanden, als de temperatuur dan de 40 graden aantikt, ja, dan doe je niet veel meer dan liggen in het water in een zwembad of aan een meer of aan het strand. En ja, dat is misschien niet wat je wil. Als je dan iets actiever wil zijn, dan verplaatsen de toeristen, denk ik, zich een beetje meer naar noordelijk Europa. Of gewoon hier op onze grens blijven. Nederland, Duitsland, Engeland. Kan ook natuurlijk.
1: Dit is de connectie.
0: Ik krijg gelijk om mijn kop hier in de studio. Natuurlijk ook België, Luxemburg, Oostenrijk, kortom, Noord-Frankrijk. Ik ben heel veel landen vergeten, begrijp ik.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Van harte welkom bij het eerste deel van de muzikale tijdreis van deze week. Mijn naam is Bart van de Heuvel en het aankomende uurtje neem ik je weer heerlijk mee op zo'n zalige muzikale tijdreis. Zullen we het doen? Waarom ook niet? Het is er lekker weer voor. We openden vandaag, deze week, onze reis met Yves Fall. Met het nummer No Compassion. Alweer een nummer uit 2014. En het komt van het album From Here On. Wat heb ik nog meer in dit prachtige programma voor je? Nou ja, in het eerste uurtje onder andere de muziek van Stevie Wonder, Rockaway Boulevard, George Michael en Rita Franklin. En deze artiesten hoor je weer terug in de items genaamd de Rollator Hits. In het eerste uur natuurlijk de jaren 70 en 80. Het top 40 item, de top 40, de vaderlandse top 40. De eerste nummer van 40 jaar geleden. Gelijk erachteraan draaien we er een uit het heden voor je. De langspeelplaat van de week, ja, dan wel van 40 jaar geleden, staat ook weer klaar voor je. Het is Jeff Beck en Jan Hammer. We gaan live. Het nieuwe album van deze week is Zara Larsson en draagt de titel So Good. De Beatles, ja, staan er ook weer bij voor je in het eerste uurtje. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis. En deze week iets over een onschuldig country liedje. Alles wordt dadelijk duidelijk. Genoeg gepraat? Ja, ik dacht het wel. Want ja, de muziek voert hier de boventoon. Op de achtergrond de muziek na natuurlijk. En voor ons eerste Rollator-blokje gaan we dan ook lekker de jaren 70 in voor je. Met de heer David Bowie. In dit nummer, ik kan er niks aan doen. Hij doet zijn mond niet open. Maar de titel van dit nummer is Speed of Life. Welkom bij de muzikale tijdmachine.
1: ...1977.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1976.

Shipley. En het mocht niet meer gedraaid worden op het radiostation genaamd WNBC in New York. En daarna volgden er nog meer van die radiostations die zeiden van... deze gaan we niet meer draaien, lieve mensen. Want, de reden, het nummer zou refereren aan drugs. Oh. Nou, ik denk dat je zelf maar even moet luisteren naar dit nummer, want het spijt me hoor. Het is voor mij niet meer dan een heerlijk, gezellig, onschuldig countrydeuntje. MUZIEK

0: Italian Cellar. Yeah, yeah, yeah. Here they are, the Beatles.
1: 1967.

Je hoort de Beatles met A Day in the Life. Dat komt natuurlijk van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1967. Maar we gaan de 70s in. We gaan naar het jaar 1977. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse zee.

0: deze week.
1: Nieuw.
0: Vinden we op.
2: Nummer 27.
0: Dank u wel. Rockaway Boulevard met het nummer Boogeyman. Jawel, vaderlandse band genaamd Rockaway Boulevard. Dit nummer stond in de vaderlandse top 40 van week 13 tot en met week 19. Dus totaal 7 weken. Met als hoogste notering nummer 11.
3: ...1977.

0: Uit de Vaderlandse top 40 van vandaag hoor je Lorde, als ik het juist uitspreek natuurlijk, met het nummer Greenlight. Ja, dat spreek ik wel goed uit. En het nummer komt van haar nieuwe album, dat komt uit 16 juni van dit jaar. Met de titel Melodrama. Nou, zo'n drama is het ook weer niet voor deze dame uit Nieuw-Zeeland. Alweer tijd voor het tweede Rollator Hits blokje voor vandaag. We pakken die muzikale tijdmachine, we weten, we reizen lekker de jaren 80 in. We gaan eerst naar 1986. We gaan naar George Michael en Aretha Franklin. En I knew you were waiting.
1: ...1986.

0: taking you back in time to the 80s.
1: '84. Nederland.

0: Ja, dat verscheuren van die foto, dat is eigenlijk niet zo genoeg. Dus ik zeg met dat hele trouwalbum, maar hup op de open haard. Hoppa! Je hoorde trouwens Koos Albert met Alberts met Ik verscheurde mijn foto. Of jouw foto. Nou, iedereen zijn foto. Gezellig hè, zo'n programma. Je luistert trouwens naar de muzikale tijdmachine. Ik heb de open haard aangedaan, want ik vind het wat fris worden hier zo. Mijn naam is Bart van der Heuvel. En ik ben al dit uurtje lekker bij je. Ik denk dat ik het vuur een beetje ga temperen voor het volgende item. Ja, komt-ie trouwens.
1: Langspeelplaat van de week.

0: inderdaad alweer tijd voor de langspeelplaat van de B-week. We hebben er eentje genomen. Een album wat uitgebracht is 40 jaar geleden. Een live album trouwens. Een samenwerking tussen de heer Jeff Beck en Jan Hammer. Jawel, die van Miami Vice. De opnamen komen van een tour die begon in 1976, juni 1976, tot aan februari 1977. We praten over totaal 117 shows. En het nummer wat je in dit uur gaat horen is getiteld Freeway Jam.
1: ...1977...

0: Je hoort het nummer Only You van het nieuwe album van Zara Larsson met de titel So Good. Het album kwam uit 17 maart van dit jaar. En er zijn al 6 singles van dit album afgehaald. Lush Life, Never Forget You, Ain't My Fault, I Would Like So Good. En op 17 maart kwam de single Symphony ervan af. We gaan dit uurtje van de muzikale tijdreis deel 1 volmaken voor je met de heer Carlos Santana en het nummer Europe.
1: Tot zo na het nieuws met meer, veel meer.

0: Welkom bij het tweede uur, deel 2 van de muzikale tijdmachine. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Je hoorde Waylon Jenkins met The Dukes of Hazzard. Good old boy, zou ik maar zeggen. Deze serie werd gemaakt van 1979 tot 1985. En de hoofdrol, dat was een auto, de General Lee. Een Dodge Charger 1969 RT. Maar natuurlijk waren er ook Bo en Luke en dat snoezige nichtje genaamd Daisy. En ook de burgemeester natuurlijk, Boss Hogg. En die trouwe rechterhand van hem, de sheriff. Inderdaad, Roscoe. Wat heb ik nog voor je in het tweede uur? Nou ja, onder andere de muziek van Blur, Cream, Anouk en John Mayer. Ik zou zeggen, sluit er vast je dochters maar op. Deze artiesten hoor je natuurlijk in de items zoals de Rollator Hits. We doen dadelijk de jaren 90 aan. En natuurlijk komen de Zero's ook nog tegen voor je. De Rolling Stones staan er weer netjes bij voor je. De Rest in Peace Record of the Day staat erbij. En we geven deze week aandacht aan Ian Jury. Langspeelplaat van de week, maar dan, wie weet het, van 40 jaar geleden. Een live album van Jeff Beck en Jan Hammer. En ja, in het eerste uur hoorde je daar al een nummer van. Ik heb er nu weer eentje voor je klaarstaan. En van het nieuwe album van Zara Larsson met de titel So Good heb ik weer een nummer voor je klaarstaan. Heerlijk. De artiestenverjaardagskalender staat erbij. En we zetten de heer Eric Clapton eens even lekker in het zonnetje voor je. Het item tijd voor vinyl staat er weer bij. Je weet het, met gesloten ogen weer eens wat uit de draaitafel. Uit de platenkast op de draaitafel voor je geslingerd, zo zeg je het. Een mooi vaderlands product met de snelheid van 45 omwentelingen per minuut. Goed, nu maar weer muziek gaan draaien, want ze staan weer klaar voor je, de Rollator Hits. We gaan de jaren 90 in. Je hoort Mark Cohn. Wat we gaan doen is Walking in Memphis. En dat komt van zijn debuutalbum met de titel, je raadt het al, Mark Cohn.
1: ...1991.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1995.

0: Uit de jaren 90 hoorde je Blur met Country House. En dat komt van het album The Great Escape. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1995.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 12 mei 1942 in Harrow, Engeland. Overleden 27 maart 2000 aan de gevolgen van leverkanker in Londen. Zijn naam Ian Jury. Je hoort van hem live samen met zijn begeleidingsband genaamd The Blockheads. Het nummer Clever Trevor. Ian Jury is 57 jaar geworden. Just 'cause I never, I know nothing worth having, never.

Je hoorde de Rolling Stones. Met 2000 light years from home. Dat komt trouwens van het album Their Satanic Majestic Request. Dat zal je maar gezegd worden. Tijd voor dit.

0: precies. Het is alweer tijd voor de artiestenverjaardagskalender voor vandaag. En je weet het, ben je zelf jarig de hele week of zo? Nou, dan zeg ik uiteraard van harte gefeliciteerd. En natuurlijk goede gezondheid en nog vele jaren. Wie zijn er deze week nog meer jarig? Wat dacht je van Virtue Duhamel? Ja, zo heet ze. Kan er ook niks aan doen. Het is trouwens een van de Black Eyed Peas. En ze wordt 42. Mariah Carey. Ze wordt deze week 46. Lady Gaga. Ze wordt 31. Nog een jonkie trouwens. Cheryl James. Zij is de zout bij Salt and Pepper. En ze wordt 51. Allemaal dames. Inderdaad, mooi werk. Bobby Kendall, hij wordt vandaag 70 en speelt bij de band Toto. Daar komen ze weer, de dames. Celine Dion, ze wordt 49 deze week. Nona Jones, en wordt 38. Zijn er dan ook Nederlandse artiesten jarig deze week? Jawel. De heer Thijs van Leer, onze eigen dwarsfluit van onder andere Focus. Hij wordt 69 jaar. Tijd voor de jarige artiest van de dag, die we dus wat extra in het zonnetje gaan zetten. Ik zei het al in de opening, het is Eric Clapton. En hij wordt deze week 72 lentes jong, alsjeblieft. Eric Patrick Clapton, zoals hij een volledig heet, geboren in Ripley, Surrey. En dat ligt in Engeland. In de muziek begint hij in 1963 bij The Roosters. Daarna gaat hij naar Chasey Jones en The Engineers, om dan weer uit te komen bij The Yardbirds. In 1965 komt John Mayall's Bluesbreakers op zijn pad. Maar midden jaren 1966 zijn daar Ginger Baker en Jack Bruce. En ontstaat het supertrio met de naam Cream. En daar stoppen we. Want we gaan naar de muziek van de jarige. En we blijven inderdaad bij The Cream. Hier is een live registratie van het Robert Johnson nummer. Met de titel Crossroads.
1: ...1968.

0: Alweer tijd voor het laatste. Inderdaad. Alweer tijd voor het laatste en vierde Rollator Hits blokje voor vandaag. We reizen met de muzikale tijdmachine gebruikelijk dan ook naar de Zero's. Doen we. En we vinden daar onze Haagse Anouk met het nummer. Ja, we zijn allemaal wel een beetje verloren. Lost.
1: Lost. 2004.

0: taking you back in time to the Zeros.
1: Fade out in five.

0: John Mayer met de ode aan de dochters. Zo weer tijd voor ons volgende item.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Je hoort het in het deel 1 van de muzikale tijdmachine al een nummer van dit album. Het album trouwens dat 40 jaar geleden uitkwam met de titel Jeff Beck with the Jan Hammer Group Live. Voor je het nummer Full Moon Boogie gaat horen, vertel ik je alvast dat de rest van de leden van de band, buiten natuurlijk Jeff Beck en Jan Hammer, Tony Smith, Fernando Saunders en Steve Kidlin zijn.
2: ...1977.
0: Want hier zijn ze weer. Jeff Beck en Jan Hammer.

2017.

0: Je hoorde in het eerste uur van deze muzikale tijdreis al het nummer Only You van het prachtige, mooie nieuwe album van Zara Larsson. Dat 17 maart uitkwam met de titel So Good. En van dit album hoorde je net het nummer One Mississippi. Zara Larsson, geboren in Zweden. En So Good is haar tweede soloalbum trouwens.
1: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item Tijd voor Vinyl.
0: Jawel, ik heb met volledig gesloten ogen weer wat uit mijn platenkast voor je gehaald. En vandaag is het de single van de vaderlandse band genaamd Spargo, weet je wel, dat kleine meisje met die lange zingende jongen ernaast, zullen we maar zeggen. Je hoort het nummer Head Up to the Sky. Het nummer dateert uit 1980 en komt van het album Good Time Spirit. Het nummer stond 1 week in de tipparade, kwam in week 34 de vaderlandse top 40 binnen en stond er totaal 9 weken in met als hoogste notering nummer 5.

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
2: Jawel, en met Spargo zijn we alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine. Ik dank je weer hartelijk uiteraard voor het luisteren. Ik zeg super dat je er weer heerlijk bij was. En je weet het, correspondentie met de DJ is altijd mogelijk. Kan via Facebook, Bart van der Heuvel, maar ook een e-mailtje naar de muzikale tijdmachine. @yahoo.com zou ik zeggen. Ik hoop dat je lekker blijft luisteren naar dit station en blijft genieten van de programma's die worden gemaakt door de andere collega's hier. Ik zeg, je weet het, blijf gezond natuurlijk van elkaar. En graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Mensen, gegroet en tot volgende week. Joep doei.

Ja, daar zijn we dan weer. Leuk dat je luistert naar Weekendkracht Dance Classics op jouw favoriete radiostation natuurlijk. Mijn naam is Jan Krijn en ik neem je het komende uur neem ik je mee naar een feestje in de Dance Classics natuurlijk. De eerste die je hoorde was de plaat van Mel en Kim, I'm the One Who Really Loves You. En die kwam uit 1987 alweer. Het complete verhaal vertellen we maar niet van Mel en Kim, want dat is ondertussen bij de liefhebbers van de disco-muziek al wel ruimschoots uitbemeten en bekend. Duo uit Amerika van producers Doc Atkins en The Waterman. Van Mel en Kim gaan we naar de Jets. En, ja, er zijn twee Jets. Er is een Nederlandse Jet dat een beetje rock'n'roll bandje was met onder andere volgens mij Patricia Pai die daar nog bij gezongen heeft. Ja, maar we gaan naar de Amerikaanse Jets. Van hun album The 20th Century Masters draaien we zo het nummer. En dat is I'm Sending All My Love To You. Dat album is uitgebracht in 2001.

Een jarrennummer dat uitgebracht is in 1979 en was destijds een kraker in de grotere discotheken in Nederland. En eigenlijk in alle discotheken, ook de discotheek waar ik kwam destijds. En de players speelden allemaal af in het plaatsje Ossendrecht.

dan mogen jullie raden welke discotheek dat was. Legendarisch, helaas destijds ook afgebrand. Zo één keer in het jaar wordt er nog een party georganiseerd door de laatste DJ van die discotheek, De Boog, was dat natuurlijk in Ossendrecht. Can You Feel The Force 79 en de discotrain die dendert natuurlijk door hier bij Weekendkracht. We gaan naar Cheryl Lynn. Haar nummer werd uitgebracht in 87 en dat allemaal op het album Start Over. Het was echt een studioalbum van haar. Cheryl Lynn kwam uit Amerika, een R&B disco zangeres. Ik moet het een beetje vertalen uit het Deens. Hoe ik hier nu weer in de haast kom, weet ik ook niet, maar... Dan weet je waar ik de info vandaan haal. Hier is Cheryl Lynn en If You Were Mine.

Ja, we luisteren daarnaar. Dan moet ik even puzzelen, want de juiste pagina staat niet voor. Puzzel. Klik. Ja, je luistert naar de Head Affairs. Ofwel de Crown Head Affairs. Met een single die uitgebracht is in 1980. En You Give Me Love. En in de top 10 van de Britse en Nederlandse lijsten kwam hij natuurlijk voor in 1980. Kan ook niet anders, zo'n geweldig leuke mooie plaat. En vooral het aanstekelijke ritme. Dat hebben we ook met de volgende band. Het was hun debuutsingle eigenlijk, hebben we het over. En dat is Take Your Time, Do It Right. En dat is van de legendarische band, de Amerikaanse legendarische band, Electro Funk Groep, de SOS Band.

Jari, je luistert naar Peter Brown en Love is Just. En dan ga ik eventjes wat aan het geluid hier doen in de studio, anders hoort u mij 6 keer. En dat is niet de bedoeling, 1 keer is meer dan zat, lijkt mij. Ja. Het was een van de laatste nummers in dit programma voor deze week. Weekend Rad Dance Classics op jouw favoriete radiostation ergens in België, Nederland, Spanje of de Caribbean zelfs. En er is graag gerucht rond dat het zelfs nog op andere eilanden waar er ook ter wereld zit. Alleen dat komt op een andere manier dan van mij. Peter Brown, plaat was uitgebracht in 1984, zoals ik al zei. Waarschijnlijk niet, of wel. U weet het maar nooit. Dan gaan we, zoals ik al zei, naar de laatste plaat voor vandaag. Er zal misschien nog een fillertje aankomen erachteraan, maar dat zal het waarschijnlijk niet zijn. Het is de plaat van Penny Ford. En dat is niet van de Amerikaanse automobielmaatschappij, maar gewoon een zangeres, een R&B nummer van de Amerikaanse zangeres Penny Ford. En dat was Dangerous, werd uitgebracht in 1984. Het liedje is afkomstig van haar debuutalbum, simpelweg getiteld Penny. Ik zou zeggen, veel plezier, doe voorzichtig het komende weekje weer. En blijf luisteren, blijf mailen, vooral appen via de, het is een DM'tje via Facebook. Op onze Facebookpagina Weekend Rad Dance Classics, daar lees je regelmatig iets. Het is niet dat je er iedere week iets leest, maar afgelopen week stond er een stukje op en we gaan er straks nog een stukje op plaatsen over een disco en soul party. Ik wens je een fijne week, doe voorzichtig en ik hoop je volgende week terug te treffen op jouw favoriete radiostation. En dat allemaal luisterend naar Weekend Rad Dance Classics. Veel plezier bij Penny Ford.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: En Pas de Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaats stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus. Een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg. Eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
1: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

de Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Birds of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien wij 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn de

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale M. Gwaes. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Hi, you listen to Bluesman Channel.
3: Het uur van de albums. Rough Velvet.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Hartelijk welkom, vrienden, in dit programma voor zoekenden en tegenstrevers en tegenliggers ook natuurlijk en anders denkenden, warhoofden, nou ja, opmerkzamen. Kortom, iedereen die van muziek houdt. En we gaan dit uur even anders doen dan anders, want de Dirk is op vakantie en ik zit hier helemaal alleen. Dat wil zeggen, ik zit in de technische ruimte en dat is voor mij altijd... Ja, de tijd dat er tape recorders waren en ook zelfs nog cd-spelers en dat er een mengpaneel voor mij stond waar je van alles op kon regelen, koptelefoon waarbij je platen scherp moest zetten en zo, dat soort dingen. Het is allemaal niet, het flikkert allemaal hier, ledjes en dat soort dingen. Maar goed, ik zal me er wel door weten te slaan, want dat is de vorige keer ook gebeurd en we luisterden naar een prachtige cd. All Night Boogie Band, Shut Your Eyes and See. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, shut your eyes and listen, want dat gaan we bij de volgende doen. Je luisterde zojuist even naar de openingstrek. That was always on my mind. En de volgende is een live opname. Dat staat ook op deze nieuwe album. Dat is Shake Your Hips. En dat gaat zo.

Ja, de All Night Boogie Band. Ik geloof dat dat wel de moeite waard is om de volgende keer nog eens weer een keer terug te komen. En nog eens een track ervan draaien. Want je weet, van nieuwe albums draaien we twee tracks om je een juiste indruk te geven van wat allemaal te wachten staat als je deze tracks gaat downloaden. Schitterend. Nou, dan heb ik een hele bijzondere cd, een bijzonder album binnengekregen. Ik moet het nou zelf allemaal beoordelen. Hè. Ik heb geen ruggenspraak met mijn collega Dirk, Billy Thompson. Billy Thompson, die ken ik nog van Fairport Convention. En dat was in 1971 dat hij daarin meespeelde. Hij heeft nu een plaat gemaakt, een album gemaakt. En die heette This World. Nou, dan laten we even een paar dingen horen. Hij vindt zichzelf nogal belangrijk, want dit nummer begint hij met... Ah, ah, ah.

that sucker off my back. Yeah. Weet je wat ik zo leuk vind? Je zou kunnen zeggen, deze Billy Thompson is goed opgedroogd, hè? In al die tijd. Want het is heel mooi geworden. Het is stevige rock geworden. Maar dat was bij Fairport trouwens ook al wel het geval. Billy Thompson, Malaya. En dat komt van de album This World.

Ja, ik heb nu ook door hoe het komt dat in de studio het rode lampje gaat branden als de microfoon open gaat. Je hoeft alleen maar een knop in te drukken en dan gaat die microfoon automatisch op de instelling die Dirk heeft ingesteld, zodat ik vrijmoedig mijn gang kan gaan met de teksten allemaal te zeggen. Teksten te zeggen, jawel. Goed, het gaat om Maybe Heaven Knows. Dat betekent dus eigenlijk van, het zou kunnen dat de hemel het mag weten, hè? Dat soort dingen. Het komt van Chillen. Chillen heeft een EP gemaakt en er staan 4 nummers op. Ik laat je de 2 horen. Het is zo ontzettend mooi gedaan. Dit is Maybe Heaven Knows, Chillen, zo heet het album dan. Hè? En, ja,

chillen, prachtig hè. Nou, we zijn bijna bij het halve uur. Nou ja, in ieder geval, goed, we zijn er nog even vanaf. Maar we kunnen de laatste die ik wilde draaien van chillen ook nog even doen. En dat lied is getiteld Songs. Ja, Songs, een lied getiteld Songs. En dit klinkt als volgt.

0: zoals ik al zei, dubbel uur 30. En dat betekent dubbele punt 30. En dat betekent dat we nu overgaan tot de mooiste
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmal 3. 3, 3.

0: Er waren een aantal respectabele nummers op een rijtje uit de vorige eeuw. En er werd de muziek gemaakt, mensen, waar de mensen de koude rillingen van over de rug liepen. En dit was Jefferson Airplane, Somebody to Love. En dit was live op Woodstock. Niemand heeft hem, maar ik heb hem wel, die opname. Ja, ik heb hem hier in de database. Aphrodite's Child. Dat waren Rain and Tears ook nog. En I Want to Live was deze. Deze was van 1969. Vangelis natuurlijk. Ja, dat die. Maar, nou ja, oké, okay, prima. Daar zullen we verder niet over praten, want dat is allemaal gebeurd geweest. En de eerste waarmee we openden was Bujura. Dat was een Nederlandse zangeres, Bulgaarse afkomst. Ze was een beetje mystiek opgemaakt. Een beetje veel donkere ogen, zwart haar en zo. En ze hebben haar een beetje uit de publiciteit proberen te houden. Het was een slimme zet van de platenmaatschappij, want zo verkochten ze wat minder. Maar dit was in elk geval The Letter. Dat was een cover. En hij was goed. Hij was heel goed.
1: Dit is Rough Velvet. Because there's more to music than hits alone.
2: Ici, Gerard Claazel.

Een aparte stem, hè? Een aparte voordracht ook. Vrienden, dit is Cynthia Thijs Koenraad. En het album wat ze uitgeperst heeft, heet 70s. Dus eigenlijk gaan we gewoon door natuurlijk met de muziek van de vorige. Nee, natuurlijk niet. Dit is hypermoderne muziek. En van alles zit erbij. Er zit een beetje rock bij, er zit een beetje soul bij. Ik hou hier wel van. De volgende tekst die we voor je hebben, die ze zingt, is Beat the Bad Vibe with Light. En dat lijkt me een uitstekende gedachte.

Ja, ja, Cynthia Thijs Koenraad, een nieuwe album. Schitterende muziek is dat. En de volgende is van Downtown Mystic. Downtown Mystic, jazeker. Mystic Highway Road Trip. En dit is Downtown Mystic met Shadow Walk.

De titel van de tweede song van hun album is Somebody's Always Doing Something. Ja, nou dat lijkt me een algemene beschouwing toch wel goed. Ik neem vast afscheid van je wat dat betreft het eerste uur. Ik zie je straks na de mededelingen en de time- en station-check uiteraard weer terug.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Claassen.

Welkom in het tweede uur van Rough Velvet, vrienden. We gaan naar het eind van deze uitzending toe. Daar hebben we toch een heel uur de tijd zo'n beetje. Met natuurlijk straks rond het halve uur de Zwijmeldrie met muziek van de vorige eeuw. Dit is muziek van deze eeuw. En dit is van Farmhand. Farmhand die heeft een cd gemaakt. En die heeft hij ook een naam gegeven. Namelijk, en dat kan ik hier niet meer vinden. Dat is jammer. Maar dat hoor je nog straks.

Ja. En ik had je beloofd dat ik de titel van het album zou noemen. Wel nu, dat is The Long Hollow Blues van Farmhand. Je hebt geluisterd naar, Didn't Mean to Do It. Dat moet je altijd zeggen als je zoiets doet. En de voorste, dat eerste waarmee we zijn geopend dit tweede uur, was The Tractor Woman. Met de... lijkt me een interessante dame toe. Farmhand dus. En Her Long Hollow Blues. We gaan over naar Theresa James. Theresa James Rhythm Tramps. En de titel is Bad at Being Good. Het klinkt zo.

Ik had nou, wacht even, ik had de microfoon nog niet open. En toch ja zeggen. Wat, nou, oké. Okay. Maar in elk geval, vrienden, Theresa James en de Rhythm Tramps. Bad at being good. Er staat een hele mooie recensie van haar in Blues Magazine. En daar staat in, moet je horen, daar staat Theresa James, haar stem blijft het meest herkenbare element. Raspend, soms ill, maar altijd emotioneel trefzeker en met een perfecte timing en frasering die een bijna al pratende intimiteit creëren. Ik bedoel, dan klets je niet meer. Hè? Ik bedoel, dan ben ik zelf al even stil van. Als iemand die probeert met praten een intimiteit te creëren voor de luisteraar. Maar goed, we hebben nog eentje natuurlijk voor je van dit schitterende album. En dat is Got This Thing. En dan moet je echt horen. Dan moet je horen of het klopt. Hè? Wat ze daar in Blues Magazine over haar zeggen. Dit is zo mooi.

Teresa James. Mooi, hè? Dus ze is een redhead. En dat heeft bij mij een streepje voor. Zit er iemand nee te schudden? Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Redhead, goed. Goed, Teresa James. Maar we hebben er nog eentje. We hebben Omar Coleman en Igor Prado. Old, New and Blue.

Ja, leuk hè. Dit lied begon ook met het traditionele When I woke up this morning and the wind blowing on, nou ja, dat soort, in de chimney in. Goed, dit was de Blue Line Trade in Chicago. Dan gaan we natuurlijk nog een track draaien hiervan. Even kijken hoor, wat had ik opgeschreven? Dat weet ik niet meer. Let a Good Girl Go is dat. Ja, van Old, New, Funky and Blue.

0: Woe, en mooi is dat, Omer Coleman en Igor Prado of Prado. Old, new, funky and blue. Ik weet nooit hoe je zo'n naam uitspreekt als er Prado staat. Hè? Dan, wij spreken hier natuurlijk in Nederland van Prado of Prado. Ik weet het. En dan bel ik zo'n man op en dan denk ik van... I really want to know how to pronounce your name. Dat soort dingen. Maar dan geven ze niet thuis. Ze nemen niet op of zo. Dat soort dingen. Goed, vrienden, we hebben natuurlijk nog meer en wat heel erg nieuw is.
1: Gerhard Klaassen.
2: Hi, bluesman.
3: Hallo.
0: Dit is het gezelschap van Jack's Waterfall muziekgezelschap, zangclub en zo. En zij hebben een plaat gemaakt die heette Blue Light Club. Vandaar.

gelovig mens. Dit gezelschap van Jackson Waterfall. Mooi, hè? Blue Light Club 2026 is hij uitgekomen. Straks dan moeten we toch ook nog een paar nieuwe singles draaien. Mensen die hebben vast een single gestuurd naar ons. En gezegd van, dit komt op 7 augustus uit. Ik dacht van, ja, nou, wat moeten we daar nou mee? En dan overleg ik dan natuurlijk altijd met Dirk. En wat moeten we daar nou mee? Zeg, nou, draai ze maar. Meestal zegt hij, dat draai ze maar. Want dan hebben we vast een voorproefje. En dan kunnen we erop terughalen. En testen of onze luisteraars ons wel beluisteren. De volgende vrienden van Jack's Waterfall, de Blue Light Club, is getiteld Love Be True. De vorige was Best Is Yet To Come.

0: Jack's Waterfall. Ik vind dat zo mooi, Jack's Waterfall. Wie noemt er nou zoiets? Goed, dan zijn we nou alweer ruim over tijd, maar dat ben je van mij wel gewend. Zeker als ik zelf achter de knoppen zit. Het is tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Stephen Stills en Neil Young. Ik krijg echt rillingen over mijn rug als ik dit hoor. Dat komt goed van pas met warm weer. Dus dan zet ik dit plaatje op en dan kan het niet meer kapot gaan. Vrienden, we hebben ook nog eens een keer gedraaid 3 live nummers. Dus Stephen Stills en Xiong, die hoor je zojuist. Daarvoor hoor je Tony Willet van Pussycat met Georgie. Ook live. En we hadden ook een live opname van Steel Eyes Span, Just As The Tide Was Flowing. Dan begrijp je wel, ik vind de live opname het prachtigste. We zijn nu toe aan de plaatjes die we binnen hebben gekregen. We hebben niet veel tijd meer, zie ik. We kunnen er 2 of 3 kwijt. En we beginnen met Wasting Time by Jimmy Johnson. En dat is beslist iets waar je even voor moet gaan zitten. Hou je even vast, Hurricane.